Hij groeit hier en hij gloeit daar vol sap en luchtgepap. Ik haal mijn hoogste trapleer, maar dit moet jij verstaan. Een plukker moet zijn klim kennen als hij een boer ingaan. Een plukker moet zijn klim kennen als hij een boer ingaan. Ik draai mijn trapleer naar die boom en ik plaats hem net mooi rij. En zo met die eerste trapslag klim ik die aarde weg. Zo met die eerste trapslag klim ik die aarde weg.

vroeg. Al hoer en al hoer, mijn mank op mijn rug. Voorbij tak, la en vol, trap voor trap, is ver.

want hierdie stukkie perske kom uit die boord daarbo. Hierdie stukkie perske kom uit die boord.

Prachtig, prachtig. En ek weet nie hoeveel van julle het dit geweet nie, maar dit is een van die land se beste banjo-spelers van alle tye, Fred Reder, wat so ongelooflik trekklavier speel daarsop. Pyk, pyk, pyk. Wys jou net wat 'n ongelooflike geseënde musikant, talentvolle musikant hy nie was nie, absoluut. Goed, kom ons gaan nou na Nico van Rensburg toe en hy gaan nou een van sy ou groot treffers speel en dis na aanleiding van daai boeremusiekfees wat al jare daar was, 'n boeremusiek naweek by Rooihuis Kraal.

As hy voor ek vergeet, daai was om, ek hoop julle het gehoor, die ritme, tempo van al twee hierdie orkeste is net ongelooflik. Dit dra net soveel by en het maak een mens sommer lus vir dans. Want wals is een lekker dans, hy is nie so uitputtend soos die ander nie, soos een polka of een vastrap nie. Goed, ek gaan nou nog een van Marius Lou speel. Ek wil net vinnig die orkest van Nico van Rensburg en dit is Nico en met daai twee wonderlike concertinas van hom, daai Wheatstone wat hy ingevoer het, die breine met die goue knoppies, baie van julle sal hom kan onthou en dan die Hannes Viljoen of Havel concertina wat eindelijk vir hom bekend gemaak het, en dis daai bloedrooi, prachtig, die mooiste concertina, met die ongelooflike klank, op eie bodem, thuis vervaardig, dier Hannes Viljoen. Hy speel daai twee concertinas, en natuurlijk die boere concertinas, soos julle ook gehoor het daar, en dan is dit, Pietman Potgieter, trekklavier, Skalkburger, is op klavier, daai Steinway, prachtige klavier, en dan is dit Daan Barnard, kitaar, leierkitaar, ritmekitaar, en banjo hier en daar, en dan is dit Johnny Morris, die ou Scott, op tromme, en Ralph Stafford, op basgitaar. Ja, daai ritmeseksie het bekend gestaan in die 80s, 90s, 2000s, daar rond, as boeremuziekse A-span. Baie van die groot concertina spelers, as hulle gaan plate maak het, plate snij het, of transcriptie opnames, of radio, tv opnames, het hulle gebruik gemaak van daai driemanskap in Ralph Stafford, Johnny Morris en Daan Barnard. So, goed, kom ons luister na Marius Lou, en hy gaan vir ons hierso speel, skemeruur sitees, baie mooi sitees, en dis nog een Fanny Bos ene. Lyk my Marius Lou was baie lief vir Fanny Bos se goeders, en, wel, dit het nie in enige ouse broek gesit om dit te kan speel nie, so kom ons luister hierna skemeruur.

Dis Arien Louise van Wyk met Sal jy wil. Dit is precies 7:30 op RSG. Die klanke van Elton John volgende met Sad Songs Say So Much. Refensie, direct daarna. Goeienavond.

0: Ricky, my bra, ons is eindelijk maar die selle.
1: Awe, Snotty, awe.
2: Dit was Rieke Snell en Snotkop met Boerepomp. Hier is die Archies, Sugar Sugar.

0: So I'd like to introduce you to David Locks from Oppieberg, who's going to play and sing us one of his songs, which is called My Name is Pepsi Cola.
1: Maar ik ga niet ons aan het land is alweer. Weer. Ik wil weer wie met mij zal samen reizen is met mijn bicycle.
0: Wil je daar hier zo weer komen vragen?
1: Ja, nee, maar ik wil om naar het spiel. Om te horen wie gaat samen met mijn bicycle.
0: Ja, maar ik ken niet eigenlijk niet.
1: Maar ik ken hem al.
0: Ja. Het zijn woorden.
1: Ja?
0: Zing je om?
1: Ja. Nee, ik zing om niet.
0: Nee, maar ik wil je met een beetje zang voor die mensen. Alsjeblieft Pepsi Cola, want ik ken dat je die zong is lekker.
1: Pepsi Cola.
0: Alsjeblieft, ja.

Dit was Pussycat, I'll Be Your Woman, en voor die groep van Nederland was dit Roger Miller met King of the Road. Volgende is die Bellamy Brothers, as ook Caroline Depree.

Welkom terug by RSG Country Klanke. Dit was Lacey J. Delton met haar 1990 treffer Black Coffee, wat geskryf is deur Hilary Cantor en Evan Stevens. Hierdie snit het ook in dieselfde jaar die nummer 15 posisie op Billboard Hot Country Singles and Tracks bereik. Hier is ons eie Betty Jean, as ook Bobby Angel saam met Lance James.

gold, gold gun. Dit was Bobby Angel saam met Lance James, Two Cowboys, en voor hulle was dit Betty Jean met haar 2008 treffer You Wrote Me Letters, wat geskryf is deur ons eie Rudy Klaase. Volgende speel ek vir jou iets van Willie Nelson as ook JJ Stevens.

0: That's what I'm talking about.
1: Jy het geluister na 'n nuwe snit van Doc Atkins, The Best Part of Me, en voor hom was Smoky Mountain Rain van Ronnie Millsap. Ek glo jy het vanaand se country musiek geniet. Onthou jy kan luister na die herhaling van country klanke maandagoggende tussen 1 en 2 tydens deurnag. Ek speel uit met Tommy Oliver en sy weergawe van Baby Blue, as ook in country gitaar verwerking van die treffer One Day at a Time deur Big John Ray. Van my, Jack Arendt, tot volgende saterdag aand. Vlieg hoog, koningskind, en groetnis vanuit die baan.

is Jay Raag vir die beste. Moenie die beste van maandag aande 9:15 op RSG misloop nie. Verwag die beste van absoluut enigiets, van rock na blues, na dekades van treffers en alles tussenin. Die beste van met my Etienne Lyric. Maandag aande 9:15 op RSG. Wees daar.

Speak Softly Love, dis Matt Monroe hier op RSG. Charles, 19 minute oor 11, Laura Feige, The Lady Who Wants to Know. Ek hoop jy geniet die muziek, ek het ook nog veel later muziek van Olivia Newton-John, as Ed Jordan, bykie later, Billy Joel, Robbie Williams, Jonathan Butler, om na uit te sien.

0: Clientele Legal is toegankelijk voor alle Zuid-Afrikaners. Die plannen is bekostigbaar en dek KMVA-verwijsings, slechte skuld, geslagsgebaseerde geweld, zwak diens en meer. Plus, fantastische besparings is joune. Clientele Royalty biedt hierdie exclusieve voordelen en afslag aan jou door ons gratis loyaliteitsprogram. Gerechtigheid behoort aan allemaal. Kry vandag regsdekking. SMS RSG na 44054. Dit is RSG na 44054. Clientele General is een gemagtigde FTV en nie lewensversekeraar. Clientele Royalty is een loyaliteitsvoordeel wat deur CBC Rewards Pty Limited teen geen extra koste aan jou gebied word nie. Bes en fees aanlyn. Standaard tariewe geld.
1: Dit is 25:11, voort met die muziek, hier in RSG Chill. Imagination, Just an Illusion. Daarna het ek vir jou Johann Sebastian Bach-composisie.

Zanny Williams met Speak Softly Love. Dis die liefdestema van The Godfather. Hier is Ed Jordan met Always.

is Billy Joel met Honesty. Dis tyd vir my om jou te groet. Ons gaan afsluit met Robbie Williams, I Will Talk and Hollywood Will Listen. En daarna speel ons uit met Louis Brits, My Broken Praise. Van my verloots, tot ziens, geniet die rest van jou saterdag aand.

0: The Gaither Vocal Band met Yes, I Know.
1: Dis gospel saam met Jackie January. Ons luister na die stem van Nicole Millen met I Wish.